Nu is het is ook af en toe als is het zo. Heb het net kan niet zijn ook iets voor. Zo kinderen is zo zonder, ik heb het te doen. Maar